0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alevast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar.

0: met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws.
1: Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: VNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van

0: oud-premier Makyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Souljoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland. Een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Boerderijenfietstocht, maar dan anders. We wegwijzen de fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de start. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur.

zijn de headlines uit het nieuws. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer geen incident. Het is een fundamenteel probleem bij de Nederlandse brug en viaducten. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereiken €8400 voor de goedkoopste kaartjes. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. De grote brand in het Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. De Hoofdstraatkerk in Hogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd. Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Sterrenkundige Kelly Holly Bokkelman is een van de 29 internationale wetenschappers die via een speciaal fonds naar Nederland komen. Ze verliet haar toppositie aan de Amerikaanse Vanderbilt University vanwege de aanvallen van de regering Trump op de wetenschap en werkt nu bij ruimteonderzoeksinstituut Esseron in Leiden. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 5:30 avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran nabij de straat van Hormuz, als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens, met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: West-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergrond.

0: Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Rond het Zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u weer naar ons luistert. In de studio zijn aanwezig Klaas Jonkman. Hij verzorgt alles rondom de techniek. Naast mij zit Ruus Bosman. Zij presenteert het tweede uur van Rond het Zondag. En mijn naam is Fanny Veuger. Het moment van bezinning wordt uitgesproken door Wim Oegies uit Meppel. En dat zal zijn rond de klok van 10:30.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
0: En we starten deze zomerse uitzending met een bekend lied. Morning Has Broken. Het wordt uitgevoerd door het Symphonic Zorg Orchestra uit München. Morning Has Broken.

Het is vandaag zondag 19 juli 2026. We zitten midden in de zomer en we gaan zo luisteren naar een van de cantates die Bach schreef voor deze zevende zondag na Trinitatis. Ik heb vandaag gekozen voor cantate 107 met de titel Was willst du dich betrüben? Het koor van de Johann Sebastian Bach Foundation zingt aan het begin van deze cantate: Waarom ben je bedroefd, mijn lieve ziel? Geef je over en heb hem lief die Immanuel heet. Vertrouw allen hem. Hij zal alles goed maken en alles bevorderen wat jouw zaligheid dient. Het koor en het orkest staan onder leiding van Rudolf Lutz. Was willst du dich betrüben?

Van de beroemde Bach, geboren in Duitsland, gaan we naar een andere Duitser, Paul Fey. Hij is nog geen 30 jaar oud, geboren in de buurt van Leipzig, en hij is organist, componist en YouTuber. En daarmee bereikt hij een heel groot publiek in binnen- en buitenland. Een belangrijk onderdeel van zijn artistieke werk is de presentatie van historische en moderne orgels wereldwijd. In zijn video's presenteert hij zijn eigen composities, improvisaties en orgelwerken op instrumenten in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, België, Italië, Dubai en andere landen, wereldwijd dus. We gaan zo luisteren naar orgelmuziek met de titel Highland Cathedral. En hij speelt samen met een andere organist op het orgel van de indrukwekkende Papalbasiliek van St. Mary in Kevelaar, 6 kilometer van de grens met Nederland. Een basiliek waar vele pelgrims naartoe gaan. Highland Cathedral.

deze beroemde basiliek in Kevelaar gaan we naar een andere beroemde kerk. En wel de Notre Dame in Parijs. U weet het misschien nog wel, ook al is het meer dan 6 jaar geleden. In 2019 was daar een grote uitslaande brand in de kathedraal. En een groot deel van de dakconstructie werd verwoest. De schatkamer van de kerk bleef intact en het hoofdorgel ook. Maar er was ontzettend veel schade aan het gebouw. De oorzaak van de brand is tot op de dag vandaag onbekend. Maar de kathedraal herrees uit haar as. En op 7 december 2024 werd de kerk heropend. En tijdens de opening speelde het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van de Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel de derde symfonie van Camille Saint-Saëns.

En van de Notre Dame in Parijs gaan we naar een kerk die in ons eigen land staat. En wel in Kampen, niet zo ver weg dus. En dan gaat het om de Bovenkerk in Kampen. Duidelijk zichtbaar in het landschap als je langs de IJssel naar Kampen rijdt of fietst. Bastiaan Stolk bespeelt het beroemde Hinsorgel van de Bovenkerk en begeleidt de samenzang. Dankt, dankt nu allen God.

De wijzers van de klok gaan richting 10:30 en dat betekent tijd voor het bezinningsmoment. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het wereldberoemde lied Amazing Grace. De titel wordt meestal vertaald als Genade zo oneindig groot. Het vertelt het verhaal van een verloren mens die door Gods onvoorwaardelijke liefde, door de genade, wordt gered. Het lied is in 1772 geschreven door de Engelsman John Newton. Hij was kapitein op een slavenschip en verdiende zijn geld met de slavenhandel. Na een zware storm op zee, waarin hij vreesde voor zijn leven, kwam hij tot geloof in het christendom. Hij verliet de slavenhandel en werd later een predikant die zich fel verzette tegen de slavernij. Hoe bijzonder is dat? De Mormon Tabernacle Choir en Orchestra zingen en spelen het lied Amazing Grace.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Wim Oegies uit Meppel.
2: Luisteraars. We leven in een wereld waarin woorden vaak de boventoon voeren. Meningen, discussies, berichten en het gaat maar door. Maar vandaag wil ik het hebben over iets dat veel stiller is, maar veel krachtiger, namelijk daden van liefde. En de Bijbel laat ons keer op keer zien dat liefde niet alleen iets is wat je zegt, maar vooral iets wat je doet. En Jezus zelf laat het ook zien. Hij spreekt woorden van liefde. Ja, maar hij handelt er ook naar. Hij raakt namelijk de melaatse aan. Hij eet met mensen die door anderen werden gemeden. En hij was de voeten van zijn leerlingen. Het zijn daden die spreken zonder dat er een groot woord aan te pas komt. En liefde begint klein. Een daad van liefde hoeft niet groot te zijn. En soms is het iets kleins. Een duister door bijvoorbeeld, of een vriendelijk woord. Een bezoekje aan iemand die zich alleen voelt. Of een kaartje, een telefoontje of een glimlach. En luisteraars, het zijn van die kleine dingen waarvan je denkt, ach, wat stelt dat nou toch voor? Maar voor iemand die het nodig heeft, kan zo'n klein gebaar een lichtstraal zijn in een donkere dag. Want liefde kost soms iets. Het kost soms iets, hè? Echte liefde is niet altijd gemakkelijk. En soms vraagt het iets van ons geduld, tijd, ruimte en vergeving. En een daad van liefde kan betekenen dat je iemand vergeeft die jou pijn heeft gedaan. Dat je je trots opzij zet. En dat je iemand helpt terwijl je eigenlijk zelf heel erg moe bent. Dat je kiest voor vrede terwijl je ook had kunnen kiezen voor gelijk krijgen. En juist daarin, luisteraars, schuilt de kracht van liefde. Het is niet altijd vanzelfsprekend, maar het is altijd heel waardevol. Want in Johannes 1, vers 3 tot 18 staat: laten wij niet lief hebben met woorden of tong, maar met de daad en in waarheid. Dus met de daad en in waarheid. O, zo belangrijk. Dat is nou weer zo'n prachtige oproep. Niet alleen praten over liefde, maar het ook laten zien. Want liefde wordt zichtbaar in wat we doen. En misschien kent u wel iemand die altijd klaarstaat voor anderen. Iemand die nooit veel woorden gebruikt, maar die je altijd kunt bellen. Iemand die stilletjes helpt, zonder dat het opvalt. Maar zulke mensen zijn vaak de grootste zegen in onze gemeenschap. Ja, liefde weerspiegelt God eigenlijk, hè? Zo moet je het eigenlijk zien. Elke daad van liefde, hoe klein ook, weerspiegelt iets van God. Want God is namelijk liefde. En als wij liefde geven, laten we iets van Hem zien. En wanneer je iemand helpt, wanneer je iemand troost, wanneer je iemand ondersteunt, dan ben je een kanaal van Gods liefde. Dan mag je iets doorgeven van wat Hij jou eerst heeft gegeven. En weet je wat zo mooi is, luisteraars? Liefde verandert mensen. Misschien heb je zelf wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld een klein gebaar van iemand en ineens voelde je gezien. Een vriendelijk woord en je dag werd weer anders. Een onverwachte hulp en je kreeg weer moed. En liefde heeft de kracht om harten te openen, wonden te verzachten, muren af te breken, niet door geweld en ook niet door druk, maar door zachtheid. In onze drukke wereld vergeten we soms om stil te staan bij de mensen om ons heen. Maar liefde vraagt om aandacht, om kijken, om luisteren, om opmerken. En misschien is er iemand in jouw omgeving die een klein gebaar van liefde nodig heeft. Misschien kun jij vandaag het verschil maken voor één persoon. En het hoeft niet groot te zijn. Een klein gebaar kan een groot effect hebben. Liefde, liefde luisteraars, liefde is een keuze. Liefde is niet alleen een gevoel. Het is een keuze, elke dag opnieuw. Je kiest ervoor om vriendelijk te zijn. Je kiest ervoor om geduldig te zijn. En je kiest ervoor om iemand te helpen. Je kiest ervoor om iemand te vergeven. Je kiest ervoor om te dienen. En soms is dat heel moeilijk. Maar elke keer dat je kiest voor liefde, bouw je mee aan Gods koninkrijk. Luisteraars, laten we deze week eens bewust kijken naar de kansen die God ons heeft gegeven om liefde te laten zien. En niet alleen in woorden, maar in daden. Misschien klein, misschien groot, maar altijd waardevol. Want daden van liefde zijn als zaadjes. Je zaait ze en soms, zonder dat je weet wat er van komt, komen ze op. Maar God laat ze groeien. En zo mag liefde zich verspreiden van hart tot hart. Mogen wij zo mensen zijn die liefde zichtbaar maken in onze gezinnen, op ons werk, in onze kerk, in onze straat. En mogen onze daden van liefde een licht zijn in deze wereld. Ik wil eindigen, luisteraars, met een gebed. Lieve God, wij komen bij u met open handen en een open hart. Leer ons om uw liefde te ontvangen, zodat wij haar kunnen doorgeven aan de mensen om ons heen. En laat uw licht in ons wonen, zodat wij kunnen delen met wie in het donker leeft. Help ons te zien dat ieder mens uw kind is, uniek, kostbaar, geliefd. En geef ons de moed om te luisteren, de rust om te troosten en de zachtheid om te vergeven, ook wanneer dat heel moeilijk is. En laat onze woorden vriendelijk zijn, onze daden oprecht en onze gedachten zuiver, dat wij niet alleen spreken over liefde, maar haar leven in alles wat wij doen. God, vul ons met uw vrede en maak ons tot bruggenbouwers, tot dragers van hoop, tot mensen die uw liefde zichtbaar maken in deze wereld. Dank u dat u ons draagt, dat u ons leidt en dat uw liefde nooit, nooit ophoudt. Mogen wij vandaag op deze zondag en elke dag, de hele week en elke dag in het hele leven leven vanuit uw hart. Amen. Luisteraars, ik wens u een fijne zondag en een hele goede week. Tot de volgende keer.

U hoorde zojuist De Zin van Zondag, uitgesproken door Wim Oegies, en daarna liederen van zijn keuze, onder andere Ubi Caritas en Daar waar de liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Wij gaan verder met muziek van Jan Veen, een pseudoniem van Jan Veenje, geboren en getogen in Zuidwolde. En al op 4-jarige leeftijd kreeg hij pianolessen en op zijn 10e gaf hij al concerten. Jan Veen verzorgt concerten in samenwerking met symfonieorkesten, ensembles, individuele muzici, vocalisten, harmonieorkesten en koren. Hij treedt ook op samen met organist en componist Martin Mans en zangeres Petra Berger. We gaan luisteren naar een compositie van zijn hand van de zomer, Harmonie.

En deze compositie van Jan Veen kwam van de cd Paintings of the Seasons. Bij elk seizoen heeft Jan Veen een aantal nummers gecomponeerd en dit was er eentje van. We gaan verder met de zomer en dan nu met de zomer van 1945. Violist Joris van Rijs speelt samen met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Harry Och het stuk Summer 1945 uit de filmsoundtrack van Suus Kind door Bob Zimmerman en Nando Eweg. Summer 1945.

De tijd vliegt en ik zie op de klok dat het bijna 11 uur is. Dat betekent tijd voor de reclame en voor het nieuws. Maar het programma Ronduit Zondag gaat natuurlijk door na 11 uur. Truus Bosman, die naast mij zit, heeft mooie muziek uitgezocht voor het tweede uur van dit programma. Dus we hopen natuurlijk dat u blijft luisteren en eventueel kijken. Wij gaan luisteren naar muziek van Enya, gespeeld door de violiste Zanna Stelmak. Only Time.

0: op de islamitische garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En tot zover het nieuws. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A8.

0: 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom in dit tweede uur van Ronduit zondag van DNO Radio. Onze technicus is ook nu in het tweede uur weer Klaas Jonkman. En u hoorde in het eerste uur de mooie muziek die Fanny voor u had uitgezocht. En ik mag het tweede uur voor u presenteren en mijn naam is Truus Bosman.
1: Ronduit zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
2: Ja, zoals Fanny ook al zei, we zitten midden in de zomer. En ook ik heb geprobeerd zomerse muziek voor u samen te stellen. En aangezien ik vorig weekend een concert van André Rieu in Maastricht mocht bijwonen, heb ik om te beginnen een wals van hem gekozen.

Nou, dat was een heel feestelijk en zomers begin. De mooie blauwe Donau. Johann Strauss schreef deze beroemde wals al in 1867. En het is nog steeds een prachtig stuk muziek. André Rieu voert het natuurlijk samen met zijn beroemde Johann Strauss-orkest uit. En dan gaan we verder met de componist Gabriel Fauré. Hij schreef een prachtig koorwerk toen hij nog maar 19 jaar oud was. En de dichter Jean Racine maakte er een tekst bij. En eigenlijk is het een avondgebed waarin wordt gevraagd of Christus zijn licht wil laten schijnen over de mensen. Cantique de Jean Racine.

Dit was even een ander lied dan wat ik aangekondigd had. Maar dit was ook heel mooi. Zie de zon was dit met Elise Manna. We gaan nu luisteren naar Cantique de Jean Racine.

Ennio Morricone heeft heel veel filmmuziek geschreven, waaronder Gabriel's Oboe. En deze muziek komt uit de film The Mission en staat symbool voor vrede en verbinding. In de film gebruikt de jezuïet Pater Gabriel de melodie op zijn hobo om vriendschap te sluiten met de inheemse bevolking in de Zuid-Amerikaanse jungle. En het wordt hier uitgevoerd door de Faro Islands Philharmonic Orchestra en u hoort Hendrik Chaim Goldschmidt op de oboe.

Wolfgang Amadeus Mozart componeerde het Laudate Dominum toen hij nog maar 25 jaar oud was. En de vertaling van deze woorden is Loof de Heer. Het is een hele mooie combinatie van de sopraan met het koor. En de sopraan is Tal Katsir. Zij is een Israëlische zangeres, pianiste en songwriter. Ze studeerde in Oxford aan de universiteit en trad door heel Europa op. En het koor dat u hoort is het Choir of Somerville College uit Oxford. De organist is Douglas Knight en de dirigent is David Crown. Laudate Dominum.

gaan nog even terug naar André Rieu met zijn orkest. En we hebben natuurlijk al veel muziek gehad. En we gaan nu naar muziek uit een musical. Edelweiss komt uit de musical The Sound of Music.

Ik laat u hierna een lied van Roon Staal horen, want hij geeft binnenkort een luisterconcert in Bijlen. Vroeger toerde Roon Staal met bijvoorbeeld Simon & Garfunkel heel Europa door, maar tegenwoordig kiest hij heel bewust voor kleinschalige concerten. En dan zingt hij onder andere klassiekers van Vicky Brown en John Denver en nog heel veel anderen. En hij wisselt dit af met eigen composities en persoonlijke verhalen. In de aankondiging die ik las staat dat zijn muziek raakt, verstilt en uitnodigt om even los te komen van de dagelijkse drukte. Dit concert is op vrijdag 31 juli in de Stevenuskerk in Bijlen. En het eerste concert begint 's middags om 4 uur en het tweede om 8 uur 's avonds. Kaarten kosten €25. En Roon zingt nu voor ons het lied Weet waarom je leeft en hij begeleidt zichzelf op de piano.

Het is vandaag niet zo heel erg warm meer, dus misschien is het wel tijd voor een mooie wandeling. En dat kunt u vanmiddag, als u wilt, een zomerwandeling maken met de boswachter in het Dwingelerveld. Die wandeling start om 2:00. U kunt zich aanmelden bij het bezoekerscentrum Dwingelerveld, Benderse 22 in Ruinen. Misschien ook wel handig om even te googlen of te bellen. Het telefoonnummer is 0522-472951. En online kunt u natuurlijk ook zoeken op bezoekerscentrum Dwingelerveld. Ook morgen is er een wandeling, maar dan moet u vroeg op, want deze start om 6:00 in de ochtend. En wij luisteren naar het intermezzo Cavalleria Rusticana van de componist Pietro Mascagni.

Na dit rustige intermezzo gaan we door naar het bruisende optreden van de zangeres Mirusia Lauwersen. En zij is een Australische-Nederlandse sopraan en ze toert al sinds 2007 samen met André Rieu als solist. We luisteren naar het lied Memory, hier ook uitgevoerd natuurlijk samen met het Johann Strauss Orchestra van André Rieu.

Dan las ik dat u nog steeds kunt meedoen aan de campagne Red een stukje Zuidwolde. En deze campagne is er om geld in te zamelen voor de restauratie van het kerkdak van de hervormde kerk in Zuidwolde. En dat is een beeldbepalend monument in het dorp. Er zijn allerlei acties gaande. Waaronder een vaartocht over de Hogeveense Vaart. En die tocht voert van Echten naar de Ossensluis en weer terug. Deelname kost €25 voor een volwassene en €15 per kind. U kunt zich ook aanmelden via de site reddekerk.nl of telefonisch via 06-18-91-5095. En wij gaan luisteren naar een compositie van Edward Elgar. Deze heet Nimrod en is uit de Enigma-variaties. Elgar droeg deze variatie op aan zijn goede vriend August Jeker.

Dan kan ik u ook nog vertellen dat er in de Pancratiuskerk in Diever een expositie is van de Schilderskring. En dat is een veelzijdige tentoonstelling met divers werk van de leden van de vereniging die uit Diever en de omgeving komen. De tentoonstelling is de komende 3 weken van maandag tot en met zaterdags gratis te bezoeken tussen 1 en 5 uur. En dan kunt u als bezoeker aangeven welke 3 kunstwerken u het mooist vindt. Aan het eind van de expositie wordt dan bekendgemaakt wie de meeste publiekstemmen heeft gekregen. Ook zijn er sommige werken te koop. Het is in de Pancratiuskerk in Diever dus. En natuurlijk is er ook elke vrijdagochtend in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk in Zuidwolde een stamtafel. En dat houdt in dat u vanaf 10 uur welkom bent om een kopje koffie te komen drinken met wat lekkers erbij. En dat is een gezellige groep mensen die het leuk vinden om onder het genot van koffie met elkaar te praten. En deze stamtafel is geheel gratis. Ondertussen is het uur ook alweer bijna voorbij. We sluiten af met een fluit- en harpconcert van Mozart. En na 11 uur kunt u weer luisteren naar het programma Gospel Music. Klaas, hartelijk bedankt voor de technische begeleiding. Sorry, na 12 uur natuurlijk. En wij wensen nu allemaal een fijne zondag en een goede week toe.

The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mooi nummer. Sander en Angela is een mooi duo. Schrijven mooie muziek. Veel van hun muziek is ook online gewoon op hun site te vinden. Doe een donatie zou ik zeggen. En dan kun je ook gewoon lekker die muziek daar wegtrekken. En dan kun je ook heerlijk naar hun muziek luisteren. En dan hebben zij weer centjes om volgende muziek voor jou te maken. Dus ik zou zeggen, ondersteun ook de artiesten. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben straks nog een verzoek. Mocht u ook nog een verzoekje hebben, verzoekje@gloryofgospel.nl. Weet ons te vinden op de socials, maar via de mail is het makkelijkste. Dus straks nog een verzoek. Eerst verder met Sharon Kipps. Ze had dat nummer volgens mij op haar cd gezet. En officieel is het een nummer volgens mij van Bluff. Alles is liefde. Dit is Sharon Kipps.

Erwin Kips met het nummer Alles is Liefde. En zoals ik al zei, het is tijd voor een verzoek. Henk, speciaal voor jou dit nummer. Arie vraagt hem voor jou aan. Hij is heel blij met jouw steun en toeverlaat als klusduo. En daarvoor wilde jou heel erg bedanken. Daarom speciaal voor jou het nummer van Sela, Huis van Vrede. Speciaal voor jou, Henk. Wat

0: Huis van Vrede, de formatie Sela. Vorige week kwam die uit. Kijk omhoog. Dit is Lef.
1: Als we soms de moed verliezen.

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

Mary Go Round, Tal en Acacia hier bij The Glory of Gospel. Ja, ik kreeg al berichten dat Jan Jaap Wups volgende week met nieuwe muziek komt. Dus volgende week nieuwe muziek van Tal en Acacia. Ja, hoort u hem al? Ja, u denkt natuurlijk dit is de beginjingle. Ja, daar is hij wel van gemaakt. Dit is Digging Deeper. Dit is The Gentleman.

Digging Deeper, The Gentleman. En daar heb ik destijds mijn jingle voor van gemaakt. Mijn start jingle. Dus bij deze. Nog even in rechtzetting. Ik zei bij mijn vorige aankondiging dat ik nieuwe muziek had van Tal en Acacia. Nee, dat was dus van Jan-Jaap Wups. Dan hebben we dat gelijk weer rechtgezet. Nieuwe muziek ook uit 2025 van Eline samen met Reijer. Als het goed is hoor je hem straks nog een keertje voorbij komen. Dit is het nummer Veilig.

Cavity Gale met het nummer Come Alive. En ze komt dus naar Nederland op 24 mei in Zwolle. 25 mei in Veenendaal. 26 mei in Oud-Beijerland. En donderdag 29 mei is ze in Op Ende. Vanaf 7 uur 's avonds tijdens het Strandheem Festival. Daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ga naar de website van eventsforchrist.nl. Daar kun je haar boeken of tickets boeken. En Cavity Gale zal niet alleen komen, want ze neemt Elle Limbaar mee. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ik zie dat Oude Beijerland zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ik denk dat ze iets hebben geschoven qua opzetting. Want die was een hele tijd uitverkocht. Maar er zijn dus nog wat kaarten voor Oude Beijerland beschikbaar. En natuurlijk ook voor het Strandheem Festival. Een avondvullend concert tijdens dat mooie festival. Goed, we gaan eruit met Don Moon. Ik zei het al, dat Rijen nog terug zou komen. Hier is hij dan, samen met Don Moon. Thank you, Lord. Spreek u graag weer naar het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor raam.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Bij de aftrap van de WK-finale vanavond blijft het naar verwachting droog. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het OM over de handhaving. En bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

En heel hartelijk welkom bij het tweede uur van Glorieklanken. Weer een nieuw uur waar we weer veel mooie muziek voor u klaar hebben staan. En natuurlijk hebben we ook nog veel verzoeken. Maar wilt u nog een verzoek aanvragen voor volgende week? Dan kan natuurlijk er altijd nog bij. Dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528 373 444. We zijn dit tweede uur begonnen met het prachtige lied Als ik naar de bergen kijk. Ons volgende lied is het gebed wat de Heer ons heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard, laten we verder gaan. Naar deze woorden luisteren, naar het lied Onze Vader.

Annie van der Veen heeft vorige week naar de studio gebeld. En zij heeft het lied voor Johan Wolf, Marianne Hazen, Team Glory Klanken en voor haarzelf aangevraagd. U koos voor het lied Samen op weg. En ik zag heel veel versies. Dus ik hoop dat ik de goede heb gekozen. En als het niet zo is, dan horen we het graag. Samen op weg gaan, dat is ons gebed.

Johan Wolff heeft ook een nummer aangevraagd voor Lubbert Vaatjes. Het lied Eens als de bazuinen klinken. En vanavond gaan we luisteren naar het gemengd koor uit Urk.

Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. En dat zijn de woorden vanuit het lied Witter dan sneeuw. En ook wel een tekst vanuit Psalm 51. En hierna gaan we luisteren naar Psalm 51, vers 1, 4 en 6. Het is een combinatie met gezang en een mooi muzikaal intermezzo.

Mevrouw Wigenand wilde hartelijke groeten doen aan Gerry Marsman. En zij heeft voor u het lied aangevraagd Als geen nood gezeten. En ook is dit lied aangevraagd voor Johan en Annie Wolfs. En wordt aangeboden namens G. Vidom.

volgende verzoek is voor Jo van Dijk. En deze wordt aangeboden door Astrid. We gaan luisteren naar een toekomst vol van hoop. En het wordt gezongen door het Urca Mannenkoor Soli Deo Gloria.

Lammy Winters heeft Psalm 134 aangevraagd. En we gaan hem voor u draaien. Luister mee naar Psalm 134, vers 1, 2 en 3.

familie Santing heeft ook een lied aangevraagd voor alle luisteraars van Glorieklanken. En u vroeg om het lied die gezongen wordt door een mannenkoor uit Stapworst. En die heb ik gevonden. Lichtstad met uw palen poorten.

hebben nog één verzoekje. En het waren vanavond heel veel verzoeken. Ontzettend leuk. En ik hoop dat we de volgende week, hoor ik net dat we alweer een heel rijtje hebben. Dus mooi dat jullie weer verzoekjes aanvragen. Dit laatste lied is voor de familie Lensing. Namens Rinaldo, Annemarie en de kinderen. Tel uw zegeningen.

zijn alweer aan het einde gekomen van deze glorieklanken van zondagavond 19 juli. We hopen dat u er weer van heeft genoten. Het team van glorieklanken bestond vanavond uit Metke en mijn naam is Annemarie. Na het programma gaan we verder met muzikale ontmoetingen. Een prachtig programma met ook christelijke muziek. Namens het team glorieklanken wens ik u een mooie nieuwe week toe en graag tot volgende week met dezelfde tijd en dezelfde zender.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

Zie de zon van Christelijk Mannenkoor Staphorst. Vind ik het volgende vroeg? Dat kan nu qua tijd, want ik was anders dus te vroeg. Henry, wil je morgenavond, dus vanavond, een plaatje aanvragen voor Jan, zijn verjaardag? En dat wordt aangeboden door zijn vrouw. Graag een plaat van Frank, Henk Frank Strijker. Ik heb de Chinezen zo niet paraat, Jenne, maar ook, ik hoop ik heb het anders opgezocht. Ik heb hem mooi opgezocht, tenminste, denk ik zelf. Psalm 119, vers 7 en vers 86. En dat is Beethovense mannenzang. Dat is niet ritmisch en met bovenstemmen. Dus ik denk dat Jan dat ook wel erg mooi vindt. Hè? Dus ook namens mij en namens Eida natuurlijk ook een hartelijk felicitatie naar Jan Slager. Ook weer een 80ste verjaardag, Jan. Een mooie leeftijd en hoop dat we nog vaak samen op pad mochten. Dus ook namens Eida en mij ook een hartelijk felicitatie. En ook namens je vrouw Jenne natuurlijk. Bij deze doe ik eerst een Psalm 119, wat ik net zei, met bovenstem. En daarna het volgende zoekje komt er zo achteraan. Hè. Dus Psalm 119, we luisteren dus. En dan zijn de versen, we zeggen 7 en 86.

Henry, we willen ook graag een plaatje aanvragen voor Jan en Annegie en Klaas en de andere jongens van Meesters. Graag even na 8:30 en doen we een mooi plaatje. Dan willen we graag gewoon de Jan en Jinne. De Jan en Jinne bij deze. Dus ook de Jan en Annegie en Klaas en de andere jongens van Meesters. Ook een hartelijke groet namens Jan en Jinne. En ik heb het opgezocht met Kom Loof Jehovah van Eland Durk.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Gaan verder met psalm 133 van Roelof Mulder en Leon Koppelman. En die wil ik een speciaal laten horen in voor Reinier Koijker. Ook Reinier met de hele familie, ook een bedankt voor jouw bericht. Ik had het bijna vergeten, maar niet helemaal gelukkig. Dus Reinier, toch nog een speciaal voor jou. Psalm 133, Roelof Mulder en Leon Koppelman.

Ja, luisteraars, we zijn er weer 3 uurtjes voorbij, hè. Tijd die vliegt en ja, kijk, hier zit, dan geniet ik hier ook en dan, ja, dan zoek ik het wel bij. En de laatste paar liederen die ik draaide waren live uitvoeringen, die kwamen uit Urk en er waren een paar nieuwe liederen die werden gezongen door Eiland Urk. En ik sloot af met die grote naam, die is naar, gezongen naar Psalm 8. Ik wil iedereen bedanken voor uw aandacht en bedankt voor het luisteren. Ik, gezien de stream aan het al een, mag ik blijven verheugd zijn dat ook na 9 uur, of ja, na 9 uur, de mensen toch blijven hangen. En ik hoop dat het toch naar mensen mocht zijn. Hè. Op dit moment toch meer dan 200 luisteraars op dit moment nog. Hè. Iedereen, van harte bedankt voor uw aandacht. En ik hoop dat ik u een mooie, fijne en geregende zondag heb mogen bezorgen met christelijke gewijde muziek. Mooie liederen, echt van psalmen tot liederen tot, ja, en alles wat in het repertoire past, hè. Iedereen mag nogmaals bedankt. En ik zou zeggen, volgende week, als alles weer beleven wel zijn, mag uw vaste stem weer op de radio presenteren. Raalt weer terug. Hij is inmiddels weer terug in Nederland, maar vandaag mocht ik hem gewoon eens waarnemen, hè. Dus iedereen, ook de afgelopen 2 keer, bedankt voor uw aandacht. En we hopen dat we elkaar vast weer te ontmoeten, want het is muzikaal ontmoedigen. Ik doe het met plezier, met het laatste programma. En ik heb wat meer, ja, ik zie hem en geniet ervan. Doen we allebei, hoor. Maar hij is de volgende week bij Leven en Welzijn. Is altijd weer uw vaste presentator. En dan ook dan kunt u weer de verzoekjes indienen. En de liederen en de psalmen aanvragen. Ik sluit af met een mooi lied. Blijf bij mijn Heer van het Christelijk Mannenkoor. Stereo uit Genemuiden. Ik weet niet of ik het in me haal voor het nieuws en het weerbericht. Maar daar ga ik mijn best voor doen. Ook alle luisteraars die nog meeluisteren van de andere van de DNO 1 stream. Oftewel van Zuidwolde, ook iedereen nog bedankt voor het luisteren. Altijd verwelkom jullie altijd even om 9 uur. Ik ben het vergeten, maar ik hoop toch dat jullie fijn meegenoten hebben. Ook naar mijn muziekkeuze. En ook allemaal tot volgende week. Iedereen dus nogmaals bedankt. Ik kreeg een klein stukje instrumentale uitleiding van Eiland Urk. En dan daarna volgt Blijf bij mij Heer van het Christelijke Mannenkoor Stereo uit Genemuiden. En dan verdwijnen we achter het nieuws, de boodschappen en het weerbericht. En dan wens ik iedereen een fijne week toegewenst. Zij er op vakantie, zij er op het werk. Waar je ook heen gaat als je thuis bent. Iedereen hopelijk een goede week. En tot volgende week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.

je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. En tot zover het nieuws. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.